al die jaren me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan, dat er nooit een weg terug is.

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 3:00.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 5 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: altijd weer een feest.
1: De Vrolijke Radio.
2: Fiesta Radio.
3: Ten midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, den dien ze hier doet gerne. Maar ze is hier nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit s'avonds voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

boerderam. Zie ons het geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij het deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verreur! Verreur!

Evgen. En de jorn geen voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En hij zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei bij Evgen. Ik zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij, met haar gat.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 6 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De Vlaamse regering gaat een pak minder subsidies geven aan de regionale luchthavens. Dat is beslist op de laatste ministerraad voor de politieke zomervakantie. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling met ruim een kwart. Van dik 130 miljoen naar bijna 96 miljoen. En voor die van Kortrijk-Wevelgem dalen de subsidies met bijna 6% tot een goede 10 miljoen. Er was al langer oneenigheid over die subsidies. N-VA wilde daar niet te hard aan raken, maar vooruit wilden ze net fors naar omlaag. De regionale luchthavens moeten ook meer gaan samenwerken, ook met Brussels Airport in Zaventem. De gemeente Braschaat sluit tijdelijk de kinderboerderij waar vorige week vermoedelijk een uitbraak was van de stekbacterie. 5 kinderen werden na een bezoekje ziek. 2 van hen lagen zelfs een tijdje in een coma. Volgens een onderzoek van het Vlaams departement Zorg raakten die kinderen wellicht besmet op de boerderij, via de dieren of door hun mest. De kinderboerderij blijft dicht zolang het onderzoek loopt. En in Congo blijft de dodentol door de ebola-uitbraak oplopen. Er stierven nu al bijna 830 mensen aan het virus. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. Er raakten ook al meer dan 2100 mensen besmet. In buurland Oeganda lijken ze de ebola-uitbraak wel onder controle te hebben. Daar heeft de laatste patiënt het ziekenhuis mogen verlaten. In Oeganda raakten maar 20 mensen besmet en overleefden 2 mensen het niet. Veel wolken vandaag, soms wat zon, maar ook wel kans op wat lichte regen bij maxima rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en zo'n 22 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
4: De vrolijke radio.

Soms denk ik nog terug aan een tijd ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans.

moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 7 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De federale kern heeft de hervorming van de werktijd goedgekeurd. Dat beslist op een marathonvergadering die gisteren de hele dag duurde. De werktijd wordt niet meer per week berekend, wel per jaar. Zo kunnen bedrijven beter inspelen op de drukte en je meer laten werken als het nodig is en minder als het rustiger is, zodat ze niet moeten overgaan op tijdelijke werkloosheid. Je krijgt ook elke maand hetzelfde loon los van je werkuren. Werknemers moeten daar wel uitdrukkelijk mee akkoord gaan. De Vlaamse regering gaat een pak minder subsidies geven aan de regionale luchthavens. Dat is beslist op de laatste ministerraad voor de politieke zomervakantie. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling met ruim een kwart. Van dik 130 miljoen naar bijna 96 miljoen. En voor die van Kortrijk-Wevelgem dalen de subsidies met bijna 6% tot een goede 10 miljoen. Er was al langer oneenigheid over die subsidies. N-VA wilde dat die niet zo hard geraakt zouden worden. Vooruit wilden ze net fors naar omlaag. En Pakistan bekijkt of het nog wel wil bemiddelen in de oorlog tussen Iran en de VS. Pakistan bemiddelde een voorlopig bestand tussen beide landen, maar daar lijkt na nieuwe aanvallen langs beide kanten niet veel meer van over te blijven. Pakistan vreest dat het ook betrokken raakt in die oorlog nadat Houthi-rebellen, die Iran steunen, verschillende raketten afvuurden op Saudi-Arabië. Veel wolken vandaag, soms is er wat zon en er is ook kans op wat lichte regen bij maxima rond 24 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer bij zo'n 22 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
4: De vrolijke radio.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
5: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
5: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
0: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op Amerikaanse stokpaal.nl.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plops aan euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 8 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De federale topministers hebben de hervorming van de werktijd goedgekeurd. Dat is beslist na 20 uur vergaderen tot een stuk in de nacht. De werktijd wordt niet meer per week berekend, wel per jaar. Zo kunnen werkgevers en werknemers beter inspelen op de drukte, vertelt politiek journalist Karel Latré.
4: Onze werkweek 38 uur doorgaans, zodat je bijvoorbeeld een paar weken, als het druk is op het werk of het past voor je privéleven, misschien naar 46 uur gaat om dan andere weken maar 30 uren te gaan werken.
3: Door de werktijd flexibeler te maken, kunnen bedrijven tijdelijke werkloosheid vermijden. Je krijgt ook elke maand hetzelfde loon, los van je werkuren. En werknemers moeten daar wel uitdrukkelijk mee akkoord gaan. De topministers vonden ook een akkoord over een importban van producten uit de Palestijnse bezette gebieden. Ze moeten die wel nog verder uitwerken. En de vliegtaks wordt verhoogd tot 7 euro en niet tot 10 euro, zoals eerst gepland was. De Vlaamse regering gaat dan weer een pak minder subsidies geven aan de regionale luchthavens. Dat is beslist op de laatste ministerraad voor de politieke zomervakantie. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling van ruim een kwart tot bijna 96 miljoen euro. En voor die van Kortrijk-Wevelgem dalen de subsidies met bijna 6% tot een goede 10 miljoen. Er komen ook strengere voorwaarden, zegt Vlaams minister van Mobiliteit, Sanik de Ridder.
5: We willen natuurlijk dat ze naar de synergie kijken, de goede samenwerking met Zaventem. En we denken dat daar ook nog wel efficiëntiewinsten te boeken zijn. We gaan echt wel het geloof uitspreken in die regionale luchthavens. En we verwachten ook dat de exploitant kijkt dat die luchthavens innovatief toekomstklaar worden gemaakt. En die moeten nieuwe markten gaan verkennen. De verduurzaming, de elektrificatie.
3: Er was al langer oneenigheid binnen de regering over die subsidies. N-VA wou er liefst niet te veel aan veranderen. Vooruit wilden ze fors doen dalen. Het wordt een erg drukke dag op de Europese snelwegen. VAB en Touring zetten Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië in code rood voor wie op vakantie vertrekt. In Frankrijk moet je nog altijd rekening houden met de gevolgen van de bosbranden, onder meer die in Fontainebleau bij Parijs. De A6 tussen Parijs en Dijon was dagenlang volledig dicht en ook nu gelden er nog beperkingen. VAB waarschuwt ook voor zwaar onweer, vooral in de Alpen en de Pyreneeën. In het zuidwesten van Noorwegen zijn meer dan 100 huizen verwoest door een grote brand. Honderden mensen zijn daar uit voorzorg geëvacueerd. Eén brandweerman raakte licht gewond. Voorlopig is er geen melding van vermisten of slachtoffers. De Noorse brandweer krijgt het vuur maar moeilijk onder controle, onder meer door de wind. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Pakistan bekijkt of het nog wel wil bemiddelen in de oorlog tussen Iran en de VS. Pakistan bemiddelde een voorlopig bestand tussen beide landen, maar daar lijkt na nieuwe aanvallen langs beide kanten niet veel meer van over te blijven. Pakistan vreest ook dat het betrokken raakt in die oorlog nadat Houthi-rebellen, die Iran steunen, verschillende raketten afvuurden op Saudi-Arabië. Veel wolken vandaag, soms wat zon, maar ook kans op wat lichte regen, maximaal rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en zo'n 22 graden. En maandag en de volgende dagen is het wisselend bewolkt, meestal droog, bij maximaal rond 23 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: ik er een vinden.
1: De Leapmotor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 106.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.

0: verbrand.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Het is 9 uur.
3: Fiesta Radio.
1: Fiesta Wereldnieuws.
4: De werktijd wordt hervormd en flexibeler. Dat hebben de federale topministers beslist na een marathonvergadering van 20 uur. De werktijd wordt niet meer per week berekend, wel per jaar. Werkgevers in sectoren zoals toerisme of evenementen bijvoorbeeld kunnen zo beter inspelen op de drukte. Politiek journalist Karel Latré.
5: Onze werkweek 38 uur doorgaans, zodat je bijvoorbeeld een paar weken, als het druk is op het werk of het past voor je privéleven, misschien naar 46 uur gaat om dan andere weken maar 30 uren te gaan werken.
4: Door de werktijd flexibeler te maken, kunnen bedrijven tijdelijke werkloosheid vermijden. Je krijgt ook elke maand hetzelfde loon, los van je werkuren. Werknemers moeten daar wel uitdrukkelijk mee akkoord gaan. De topministers vonden ook een akkoord over een importban van producten uit de Palestijnse bezette gebieden. Ze moeten die wel nog verder uitwerken. En de vliegtax wordt verhoogd tot 7 euro en niet tot 10 euro zoals eerst gepland. Ook de Vlaamse regering hield marathonoverleg voor de start van het politieke verlof. Daar is beslist om een pak minder subsidies te geven aan de regionale luchthavens. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling met ruim een kwart tot bijna 96 miljoen euro. Voor die van Kortrijk-Wevelgem met bijna 6% tot een goede 10 miljoen. Er komen ook strengere voorwaarden, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Aniek de Ridder.
6: We willen natuurlijk dat ze naar de synergie kijken, de goede samenwerking met Zaventem. En we denken dat daar ook nog wel efficiëntiewinsten te boeken zijn. We gaan echt wel het geloof uitspreken in die regionale luchthavens. En we verwachten ook dat de exploitant kijkt dat die luchthavens innovatief toekomstklaar worden gemaakt. En die moeten nieuwe markten gaan verkennen. De verduurzaming, de elektrificatie.
4: Er was al langer oneenigheid binnen de regering over die subsidies voor de regionale luchthavens. N-VA wou er liefst niet te veel aan veranderen. Vooruit wilden ze fors doen dalen. Het wordt een erg drukke dag op de Europese snelwegen. VAB en Touring zetten Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië in code rood voor wie op vakantie vertrekt. In Frankrijk moet je nog altijd rekening houden met de gevolgen van de bosbranden. Onder meer die in Fontainebleau bij Parijs. De A6 tussen Parijs en Dijon was dagenlang volledig dicht en ook nu gelden er nog beperkingen. VAB waarschuwt ook voor zwaar onweer, vooral in de Alpen en de Pyreneeën. Het Amerikaanse leger heeft voor de zevende nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Ze mikten vooral op legerbasissen en zo. Volgens Iraanse media vielen er zeker 3 doden en 8 gewonden. Onder meer rond de zeestraat van Hormuz waren er ontploffingen. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is de straat volledig dicht. Het Iraanse leger reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten zoals Jordanië en Kuwait. Veel wolken vandaag, soms wat zon, maar ook kans op wat lichte regen, maxima rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en zo'n 22 graden. Maandag en de volgende dagen is het wisselend bewolkt, meestal droog en maxima rond 23 graden.
1: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
3: Fiesta Radio.
7: De vrolijke radio.

0: gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Caravan of motorhome... En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8. V&D, denk met
1: u mee. Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Als je te lang treurt om je ex,

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 10 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Regeringspartij Vooruit zet nu al vraagtekens bij de aanpassing van de werktijd. Omdat er nog niks afgesproken is over de manier waarop werknemers hun koopkracht zullen behouden. Volgens het akkoord wordt de werktijd niet meer per week, maar wel per jaar berekend. Zo kunnen werkgevers en werknemers afspreken om op drukke momenten meer te werken en op kalme momenten minder. Maar overuren kunnen dan niet meer, zegt Vooruit vicepremier Frank van den Broeke.
4: Wij willen niet dat die arbeider of die bediende daar koopkracht aan inschiet, omdat dat dan geen overuren meer zijn. En dus moet er een koopkrachtpremie gegeven worden aan de mensen die daarin stappen, want die zullen in bepaalde periodes echt meer uren kloppen, maar ze gaan niet het voordeel hebben voor hun portemonnee van overuren te doen.
3: Hoe die premie er dan concreet zal uitzien is dus nog niet afgesproken. En pas als daar een akkoord over is, zal Vooruit de hele deal goedkeuren. De politieke partijen zijn vorig jaar toch weer wat rijker geworden. Ook al hadden ze beloofd om de financiering te bevriezen. Dat schrijft het Nieuwsblad. De partijen kregen samen zo'n 3 miljoen euro meer subsidies dan in 2024. In totaal goed voor ruim 86 miljoen. Tegelijk groeide hun vermogen ook tot 122 miljoen. Het Amerikaanse leger heeft voor de zevende nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Ze mikten vooral op legerbasissen en zo. Volgens Iraanse media vielen er zeker 3 doden en 8 gewonden. Onder meer rond de zeestraat van Hormuz waren er ontploffingen. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is de straat volledig dicht. 2 olietankers zouden in brand gevlogen zijn doordat ze op mijnen waren gevaren. Het Iraanse leger reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten, zoals Jordanië en Kuwait. Veel wolken, soms wat zon, maar ook kans op wat lichte regen. Maxima rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en zo'n 22 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem.
1: Fiesta Radio.
2: Soms is de wereld een vallei vol bitterheid. Door het jachtige leven

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, de Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
4: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
5: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
4: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
7: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 66 84. En laat je horen op Fiesta Radio.

Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 11 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: In Molenbeek in Brussel is afgelopen nacht een man omgekomen bij een schietpartij. Dat meldt de Franstalige nieuwssite Sud'Info. Het zou gaan om een afrekening in het drugsmilieu. Politie en parquet willen er voorlopig niets over zeggen. Regeringspartij Vooruit zet nu al vraagtekens bij de aanpassing van de werktijd. Omdat er nog niks afgesproken is over de manier waarop werknemers hun koopkracht zullen behouden. Door de werktijd per jaar in plaats van per week te berekenen, kunnen werknemers meer uren werken op drukke momenten en minder als het kalmer is. Maar daar zit het probleem, zegt Vooruit vicepremier Frank van den Broeke.
4: Wij willen niet dat die arbeider of die bediende daar koopkracht aan inschiet, omdat dat dan geen overuren meer zijn. En dus moet er een koopkrachtpremie gegeven worden aan de mensen die daarin stappen, want die zullen in bepaalde periodes echt meer uren kloppen, maar ze gaan niet het voordeel hebben voor hun portemonnee van overuren te doen.
3: Hoe die premie er dan concreet zal uitzien is dus nog niet afgesproken. En pas als daar een akkoord over is, zal Vooruit de hele deal goedkeuren. In het westen van Rusland zijn zeker 7 mensen omgekomen bij een Oekraïnse drone-aanval. 24 anderen raakten gewond, dat zegt de gouverneur van de regio. Ook de hoofdstad Moskou werd bestookt. Rusland reageerde met een aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa in Oekraïne. Daar vielen 4 gewonden. Volgens de autoriteiten is ook een deel van de haven beschadigd. Meestal grijs, soms wat regen, maar ook af en toe zon bij 24 graden. Morgen hetzelfde weer en 22 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
5: De vrolijke radio.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman.
0: Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 776684. En laat je horen op Fiesta Radio.
5: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
4: Kijk ook op amerikaansestokpaal.com.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Wacht eens. Wat is dat ding?
4: Instappen.
3: Frameloze deuren. En dat scherm.
4: Gordel om.
3: Hoeveel pk heeft dit ding?
4: Genoeg.
3: En waar kan ik er een vinden?
4: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
2: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 106.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.

0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 12 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Ouders kunnen extra verlof opnemen na de geboorte van hun kind. Het gaat om 5 dagen per kind die je afzonderlijk of in 1 keer kan opnemen in het jaar na de bevalling. Ze komen bovenop de bestaande verloven. Dat heeft de federale regering afgelopen nacht beslist. Het gaat om het zogenaamde familiekrediet en is vooral bedoeld voor vaders, zegt minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke.
4: Het is zo belangrijk dat jonge vaders de kans krijgen om bij hun pasgeboren kind te zijn. Ook die moeder wat te helpen en de taken niet alleen bij de moeder te laten. Ik denk dat jonge vaders dat meer en meer zelf graag zo doen. En dus inderdaad, die 5 extra dagen die worden eerst aangeboden aan de vader.
3: Maar moeders kunnen dat verlof dus ook opnemen. De regering maakt er zo'n 40 miljoen euro voor vrij. De Vlaamse regering wil meer dan 3.300 extra plaatsen creëren in onze woonzorgcentra. Ze trekt er meer dan 40 miljoen euro voor uit. Bijna 700 extra plaatsen zijn voorzien in kort verblijf, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
5: De meeste mensen, ook voor een oude dag, is de droom: laat ik zo lang mogelijk thuis blijven, dicht in de buurt, bij familie, bij vrienden. En dan kan kort verblijf soms echt nodig zijn om, als iemand van een ziekenhuis ontslagen wordt of de mantelzorger zit er even door, om kort ergens opgenomen te worden als er die extra zorg nodig is.
3: Daarnaast zijn woonzorgcentra nu zeker dat ze bijvoorbeeld in de zomer jobstudenten kunnen inzetten. De regering trekt daar bijna 6 miljoen voor uit. Tot nu moest die steun elk jaar opnieuw goedgekeurd worden. Nog een beslissing van de Vlaamse regering. Iedereen moet grote sportevenementen gewoon op tv kunnen volgen, zonder dat ze er een gratis app voor moeten downloaden of moeten betalen voor een extra sportpakket. Het gaat dan bijvoorbeeld om het EK of WK voetbal of wedstrijden van onze Rode Duivels. Aanleiding voor de beslissing is de heisa van enkele maanden geleden rond de bekerfinale. Rechtenhouder DAZN zou die uitzenden, maar kort voor de aftrap kwam er toch nog een akkoord met Play. In Molenbeek in Brussel is afgelopen nacht een man omgekomen bij een schietpartij. Dat meldt de Franstalige nieuwssite Sudinfo. Het zou gaan om een afrekening in het drugsmilieu. Politie en parket willen er voorlopig niets over zeggen. In het westen van Rusland zijn zeker 7 mensen omgekomen bij een Oekraïense droneaanval. 24 anderen raakten gewond. Dat zegt de gouverneur van de regio. Ook de hoofdstad Moskou werd bestookt. Rusland reageerde met een aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa in Oekraïne. Daar vielen 4 gewonden. Volgens de autoriteiten is ook een deel van de haven beschadigd. Er moet opnieuw een Belg opgeven in de Ronde van Frankrijk. De 5e al in deze tour. Ramses de Bruyne is ziek. Hij heeft koorts en keelpijn en kan dus niet meer starten. De Bruyne is 23 en was aan een sterke tour bezig. Hij zat 2 keer in een lange vlucht, finishte 1 keer als 5e en hij stond 18e in het algemeen klassement. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs. Later komt de zon er door bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Jacobs Verwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten, Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak, erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Dwingen, jacobsverwarming.be, 016 502 270.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
2: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

0: radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 66 84. En laat je horen op Fiesta Radio.
1: De omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
7: Je zingt ze

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 1 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Ouders kunnen extra verlof opnemen na de geboorte van hun kind. Het gaat om 5 dagen per kind die je afzonderlijk of in 1 keer kan opnemen in het jaar na de bevalling. Ze komen bovenop de bestaande verloven. Dat heeft de federale regering afgelopen nacht beslist. Het gaat om het zogenaamde familiekrediet en is vooral bedoeld voor vaders, zegt minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke.
4: Het is wel belangrijk dat jonge vaders de kans krijgen om bij hun pasgeboren kind te zijn, ook die moeder wat te helpen en de taken niet alleen bij de moeder te laten. Ik denk dat jonge vaders dat meer en meer zelf graag zo doen. En dus inderdaad, die 5 extra dagen die worden eerst aangeboden aan de vader.
3: Maar moeders kunnen dat verlof dus ook opnemen. De regering maakt er zo'n 40 miljoen euro voor vrij. De Vlaamse regering wil meer dan 3.300 extra plaatsen creëren in onze woonzorgcentra. Ze trekt er meer dan 40 miljoen euro voor uit. Bijna 700 extra plaatsen zijn voorzien in kort verblijf, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee.
5: De meeste mensen, ook voor een oude dag, is de droom: laat ik zo lang mogelijk thuis blijven, dicht in de buurt, bij familie, bij vrienden. En dan kan kort verblijf soms echt nodig zijn om als iemand van een ziekenhuis ontslagen wordt of de mantelzorger zit er even door, om kort ergens opgenomen te worden als er die extra zorg nodig is.
3: Daarnaast zijn woonzorgcentra nu zeker dat ze bijvoorbeeld in de zomer jobstudenten kunnen inzetten. De regering trekt daar bijna 6 miljoen voor uit. Tot nu moest die steun elk jaar opnieuw goedgekeurd worden. De VS heeft zijn aanvallen op Iran voltooid. Dat zegt het Amerikaanse leger na 7 nachten op rij vol aanvallen. Vooral op legerbasissen en wapenopslagplaatsen. Daarbij zouden zeker 3 doden zijn gevallen. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten, zoals Jordanië en Kuwait. In de Ronde van Frankrijk beginnen de renners aan een pittig weekend. De 14e rit gaat vandaag door de Vogesen. Een goede 155 kilometer met onderweg 3 beklimmingen van eerste en 1 van 2e categorie. Sportjournalist Maxime Goethals.
6: De eerste dag van een loodzwaar tweeluik. Een heel zwaar weekend. Vooral de Col du Haak helemaal op het einde. 11 kilometer lang met een paar loeisteile kilometers daarin die rond de 10% bengelen. De finish is wel vlak, maar alles zal wel beslissen worden op die Col du Haag. Dus een eerste echte test opnieuw in die tweede week voor de klassementsmannen. Benieuwd waar Remco Evenepoel kan uitkomen.
3: Tadej Pogacar vertrekt in de gele leiderstrui met meer dan 3,5 minuut voorsprong op de Deen Jonas Vingegaard en ruim 4 minuten op Remco Evenepoel. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs. Later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
7: De vrolijke radio.

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: alles mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.
2: Het is altijd weer.

0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 2:00.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Werkgeversorganisatie VBO noemt de aanpassing van de werktijd een mijlpaal voor de Belgische arbeidsmarkt. De federale regering bereikte daar vannacht een akkoord over. Werkuren worden zo niet meer per week, maar per jaar gerekend. Historisch, zegt Pieter Timmermans van het VBO.
4: Er zijn perioden in het jaar dat je wat meer kan werken en een andere periode wat minder kan werken en toch behoud je elke maand jezelfde loon. In andere situaties word je op tijdelijke werkloosheid gestuurd, dan valt je inkomen terug op 70% van je laatste loon. Nu valt dat weg, is dat niet mogelijk. Dus ja, ik denk dat dat een mijlpaal is in ons arbeidsrecht.
3: Ook Unizo reageert tevreden. Het waarschuwt wel dat de nieuwe maatregel niet mag leiden tot verplichte premies voor de werkgever. De VS heeft zijn aanvallen op Iran voltooid. Dat zegt het Amerikaanse leger na 7 nachten op rij vol aanvallen. Vooral op legerbasissen en wapenopslagplaatsen. Daarbij zouden zeker 3 doden zijn gevallen. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten, zoals Jordanië en Kuwait. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners zo'n half uur geleden begonnen aan de 14e rit. Die telt zo'n 155 kilometer met onderweg 4 zware beklimmingen. Remco Evenepoel verwacht veel strijd.
5: Mooie etappe vandaag, heel lastige slotklim, dus het zal moeten klaar zijn. Ik heb alles gestudeerd voor deze etappe, ik heb hem komen verkennen. Dus normaal gezien weet ik wel wat er op ons afkomt. En momenteel alles goed, goed gevoel in de benen. Herstel verloopt nog altijd vlot, dus hopelijk wordt het een mooie dag.
3: Onze landgenoot Ramses de Bruyne is niet gestart. Hij moet opgeven door ziekte. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs. Later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Werf

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8. V&D, denk met u mee. Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 3:00.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Werkgeversorganisatie VBO noemt de aanpassing van de werktijd een mijlpaal voor de Belgische arbeidsmarkt. De federale regering bereikte daar vannacht een akkoord over. Werkuren worden zo niet meer per week, maar per jaar gerekend. Historisch, zegt Pieter Timmermans van het VBO.
4: Er zijn perioden in het jaar dat je wat meer kan werken en een andere periode wat minder kan werken. En toch behoud je elke maand jezelfde loon. In andere situaties word je op tijdelijke werkloosheid gestuurd. Dan valt je inkomen terug op 70% van je laatste loon. Nu valt dat weg, is dat niet mogelijk. Dus ja, ik denk dat dat een mijlpaal is in ons arbeidsrecht.
3: Ook Unizo reageert tevreden. Het waarschuwt wel dat de nieuwe maatregel niet mag leiden tot verplichte premies voor de werkgever. De VS heeft zijn aanvallen op Iran voltooid. Dat zegt het Amerikaanse leger na 7 nachten op rij vol aanvallen. Vooral op legerbasissen en wapenopslagplaatsen. Daarbij zouden zeker 3 doden zijn gevallen. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten, zoals Jordanië en Kuwait. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners zo'n half uur geleden begonnen aan de 14e rit. Die telt zo'n 155 kilometer met onderweg 4 zware beklimmingen. Remco Evenepoel verwacht veel strijd.
5: Mooie etappe vandaag, heel lastige slotklim, dus het zal moeten klaar zijn. Ik heb alles eens gestudeerd voor deze etappe, ik heb hem komen verkennen. Dus normaal gezien weet ik wel wat er op ons afkomt. En momenteel alles goed, goed gevoel in de benen. Herstel verloopt nog altijd vlot, dus hopelijk wordt het een mooie dag.
3: Onze landgenoot Ramses de Bruyne is niet gestart. Hij moet opgeven door ziekte. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs. Later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Wacht eens, wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren en dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
5: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
6: Kijk ook op Amerikaanse Stokpaal.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.

0: op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 4 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Het aantal besmettingen van de stekbacterie breidt uit. Er is nu ook een zesde kind besmet geraakt. Dat bevestigt het departement Zorg. Eerder waren er al 5 besmettingen vastgesteld. Bijna alle kinderen bezochten een kinderboerderij in Brasschaat. Ze kampen onder meer met zware nierproblemen. Het departement Zorg onderzoekt mogelijke maatregelen, zegt Joris Monens.
4: Als we met zekerheid weten dat de boerderij de plek is waar de besmettingen zijn gebeurd, dan zullen we moeten gaan kijken met welke aanbevelingen we de boerderij eventueel terug kunnen laten heropstarten. Dat zullen alleszins aanbevelingen zijn in de richting van doorgedreven handhygiëne na elk contact met dieren.
3: De boerderij is voorlopig ook tijdelijk gesloten. Oppositiepartijen Groen en Anders willen een spoedbijeenkomst van de bevoegde Kamercommissies na de akkoorden die de federale regering afgelopen nacht sloot. Groen vraagt onder meer extra uitleg over het verbod op producten uit bezette Palestijnse gebieden. En ook over de aanpassing van de werktijd bestaat nog discussie, zegt Meirem Almaci van Groen.
5: Men is het gewoon nergens meer over eens en iedereen legt alles anders uit vanuit welke hoek je ook bekijkt. Je ziet dat de N-VA en de MR andere interpretaties hebben dan vooruit. En dus is het de vraag wat er effectief beslist is en daar heeft de bevolking het recht op en daarom dat wij dat als parlement ook vragen om die commissies bijeen te roepen.
3: Volgens oppositiepartij Anders zijn er nog te veel losse eindjes. En tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de finale op het toernooi van Gstaad. Zijn allereerste finale in zijn carrière. Collignon versloeg een Argentijn in 3 sets. Het werd 1-6, 7-6 en 7-5. In de finale neemt hij het op tegen de Kazak Shevchenko of de Griek Tsitsipas. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs, later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio. Ja.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
0: Caravan of motorhome... En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 5:00.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Het aantal besmettingen van de stekbacterie breidt uit. Er is nu ook een 6e kind besmet geraakt. Dat bevestigt het departement Zorg. Eerder waren er al 5 besmettingen vastgesteld. Bijna alle kinderen bezochten een kinderboerderij in Brasschaat. Het departement Zorg onderzoekt mogelijke maatregelen, zegt Joris Monens.
4: Als we met zekerheid weten dat de boerderij de plek is waar de besmettingen zijn gebeurd, dan zullen we moeten gaan kijken met welke aanbevelingen we de boerderij eventueel terug kunnen laten heropstarten. Dat zullen alleszins aanbevelingen zijn in de richting van doorgedreven handhygiëne na elk contact met dieren.
3: De boerderij is voorlopig ook tijdelijk gesloten. Ons land gaat tegen volgende zomer een nieuw hitteplan uitwerken. Dat heeft de federale regering beslist. Het moet ervoor zorgen dat alle sectoren zich kunnen voorbereiden op hittegolven en extreme temperaturen. De VOD Volksgezondheid en het Nationaal Crisiscentrum gaan dat nieuwe plan nu uitwerken. Daarin moeten onder meer concrete maatregelen staan. Oppositiepartijen Groen en Anders willen een spoedbijeenkomst van de bevoegde Kamercommissies na de akkoorden die de federale regering afgelopen nacht sloot. Groen vraagt onder meer extra uitleg over het verbod op producten uit bezette Palestijnse gebieden. Ook over de aanpassing van de werktijd bestaat nog discussie, zegt Meirem Almaty van Groen.
5: Men is het gewoon nergens meer over eens en iedereen legt alles anders uit. Vanuit welke hoek je ook bekijkt. Hè. Je ziet dat de N-VA en de MR andere interpretaties hebben dan vooruit. En dus is het de vraag wat er effectief beslist is. En daar heeft de bevolking het recht op. En daarom dat wij dat als parlement ook vragen om die commissies bijeen te roepen.
3: Volgens de oppositiepartij Anders zijn er nog te veel losse eindjes. Het was een erg drukke dag op de Europese snelwegen. Mobiliteitsorganisaties Touring en VAB voorspelden een zwart weekend. Op het hoogtepunt van middag stond in Frankrijk meer dan 700 kilometer file. Vooral op de A7 richting het zuiden stonden heel wat auto's aan te schuiven. Ook in Zwitserland was het lang aanschuiven voor de Gotthardtunnel. Ook morgen verwachten de mobiliteitsorganisaties nog veel verkeer. Vertrek dus vroeg en neem zeker wat water mee voor onderweg. In Iran zijn al minstens 50 doden gevallen sinds het geweld in het Midden-Oosten opnieuw is toegenomen. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid op X. Sinds begin deze maand valt het Amerikaanse leger opnieuw het zuiden van Iran aan. Iran reageert dan weer met tegenaanvallen op Amerikaanse legersites in de Golfstaten. Die spreken dan weer van oorlogsmisdaden. En goed nieuws voor de Spaanse selectie en hun sterspeler Lamine Yamal. Hij is fit voor de WK-finale morgen tegen Argentinië, dat zegt de Spaanse bondscoach. De afgelopen dagen trainde Yamal apart nadat hij in de halve finale tegen Frankrijk een trap tegen zijn been kreeg. De WK-finale begint morgenavond om 9:00. Het is wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs, later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
6: De vrolijke radio.

Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen. Forever.

deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.

0: radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 66 84. En laat je horen op Fiesta Radio.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: voor 3.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 6 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De Sloveen Tadej Pogačar pakt zijn 4e zege in de Ronde van Frankrijk. Pogačar was de beste in een loodzware bergrit. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en had aan de finish meer dan 37 seconden voorsprong op zijn Mexicaanse ploegmaat Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel had een moeilijk moment, maar kon daarna toch herstellen. Hij finishte als 5e op 48 seconden. Pogačar blijft ook autoritair leider. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen van op pole position in de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De Socialistische Vakbond reageert kritisch op het zomerakkoord van de federale regering. Die hakte afgelopen nacht verschillende knopen door, onder meer over de aanpassing van de werktijd en de minimale dienstverlening in gevangenissen. Er zitten goede zaken in, maar de Socialistische Vakbond is vooral bezorgd. Voorzitter Bert Engelaar.
4: Ja, wij blijven heel kritisch over de hele lijn, want voor de openbare diensten die gaan toch ook weer zwaar geraakt worden. Minimum dienstverlening bij de gevangenissector. Dus wij juichen dit akkoord niet zo erg toe. Wij stellen gewoon vast dat er veel op de vraag van de werkgevers wordt ingegaan en heel, heel weinig om wat de werknemers echt om vragen. Dus ja, wij zijn toch teleurgesteld.
3: Ook oppositiepartijen Groen en Anders zijn kritisch. Het was een erg drukke dag op de Europese snelwegen. Mobiliteitsorganisaties Touring en VAB voorspelden een zwart weekend. Op het hoogtepunt vanmiddag stond in Frankrijk meer dan 700 kilometer file. Vooral op de A7 richting het zuiden stonden heel wat auto's aan te schuiven. Ook in Zwitserland was het lang aanschuiven voor de Gotthardtunnel. En ook morgen verwachten de mobiliteitsorganisaties nog veel verkeer. Vertrek dus vroeg en neem zeker wat water mee voor onderweg. In Iran zijn al minstens 50 doden gevallen sinds het geweld in het Midden-Oosten opnieuw is toegenomen. Meer dan 500 mensen raakten gewond, dat zegt het ministerie van Volksgezondheid op X. Sinds begin deze maand valt het Amerikaanse leger opnieuw het zuiden van Iran aan. Iran reageert dan weer met tegenaanvallen op Amerikaanse legersites in de Golfstaten. En die spreken dan weer van oorlogsmisdaden. En het nieuws eindigen we waarmee we begonnen zijn, want het is vandaag exact 50 jaar geleden dat Lucien van Impe de Ronde van Frankrijk won. Meteen ook de laatste Belg die de Tour kon winnen. In zijn thuisgemeente Erpenmeren werd van Impe dan ook de hele dag geëerd. Maar het is tijd dat er een nieuwe Belg de Tour wint, zegt hij.
5: Wij zijn het wielerland. We hebben klassieke coureurs. We gaan dan toch ook een ronde coureur hebben. Tjoe, waar blijven ze? Ze mogen komen van mij nu, hè, liefst. Het is mooi geweest, een mooi feest. Laat ze nu maar terug de Ronde van Frankrijk winnen.
3: Het is wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs. Later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

Jacobsverwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Dwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

0: keuze.
1: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
0: V&D, denk met u mee.
2: Veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 7 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De Sloveen Tadej Pogačar pakt zijn vierde zege in de Ronde van Frankrijk. Pogačar was de beste in een loodzware bergrit. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en had aan de finish meer dan 37 seconden voorsprong op zijn Mexicaanse ploegmaat Del Toro en de Fransman Paul Seixas. Remco Evenepoel had een moeilijk moment, maar kon daarna toch herstellen. Hij finishte als vijfde op 48 seconden. Evenepoel is dan ook tevreden.
4: Ik moet eerlijk zijn dat ik wel afgezien heb van de regen vandaag. Ik had best wel wat kou geleden, maar uiteindelijk mijn eigen ding gedaan op die slotklim ook. Het ging net even te hard voor mij en uiteindelijk pees ik het nog behoorlijk goed, want ik verlies niet heel veel. Ik heb naar mijn gevoel wel een sterke slotkilometer, anderhalve kilometer. Uiteindelijk ja, niet heel veel tijd verloren op de mannen die gevaarlijk zijn voor het podium.
3: Pogačar blijft ook autoritair leider. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen van op pole position in de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De Socialistische Vakbond reageert kritisch op het zomerakkoord van de federale regering. Die hakte afgelopen nacht verschillende knopen door, onder meer over de aanpassing van de werktijd en de minimale dienstverlening in de gevangenissen. Er zitten goede zaken in, zegt de vakbond, maar ze zijn ook vooral bezorgd. Voorzitter Bert Engelaar.
5: Ja, wij blijven heel kritisch over de hele lijn, want voor de openbare diensten die gaan toch ook weer zwaar geraakt worden. Minimum dienstverlening bij de gevangenissector. Dus wij juichen dit akkoord niet zo erg toe. Wij stellen gewoon vast dat er veel op de vraag van de werkgevers wordt ingegaan en heel, heel weinig om wat de werknemers echt om vragen. Dus ja, wij zijn toch teleurgesteld.
3: Ook oppositiepartijen Groen en Anders zijn kritisch. In Zaragoza in het noorden van Spanje is de grote bosbrand daar nog altijd niet onder controle, dat melden de lokale autoriteiten. De brand brak woensdag uit. In totaal is al meer dan 15.400 hectare natuur afgebrand. 6 dorpen werden ook al geëvacueerd en er kunnen nog evacuaties volgen. En het nieuws eindigen we waarmee we begonnen zijn, want het is vandaag exact 50 jaar geleden dat Lucien van Impe de Ronde van Frankrijk won. Meteen ook de laatste Belg die de Tour kon winnen. In zijn thuisgemeente Erpenmeren werd van Impe dan ook de hele dag geëerd, maar het is tijd dat er een nieuwe Belg de Tour wint, zegt hij.
6: Wij zijn het wielerland. We hebben klassieke coureurs. We gaan dan toch ook een ronde coureur hebben. Tjoe, waar blijven ze? Ze mogen komen van mij nu, hè, liefst. Het is mooi geweest, een mooi feest. Laat ze nu maar terug de Ronde van Frankrijk winnen.
3: Vanavond klaart het op. Vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt, lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
7: De vrolijke radio.

0: altijd weer een feest.
1: De Vrolijke Radio.
2: Fiesta Radio.
3: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: 106.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 8 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Ook volgens Iran is de wapenstilstand tussen de VS en Iran voorbij. Dat heeft de opperste leider van de Iraanse revolutionaire garde gezegd in een verklaring. Volgens Iran is het akkoord met de VS niet meer geldig omdat de VS het geschonden heeft. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Amerika bombardeerde naar eigen zeggen militaire doelen in Iran. Iran vuurde dan weer drones en raketten af op militaire legerbasis in het Midden-Oosten. Eerder liet ook Amerikaans president Trump weten dat de overeenkomst niet langer geldig was. Op de Gentse feesten wordt de Vlasmarkt dan toch niet afgesloten. Dat hebben de politie en het stadsbestuur samen beslist. Op die Vlasmarkt kunnen feestvierders tot laat in de nacht doorvieren. Als er meer dan 4000 mensen op het plein waren, werd het wel afgesloten. Maar daar komt de politie nu toch op terug. Matto Langeraard.
4: Zagen ook de mensen aan de in- en uitgangen een beetje met ongeduld en wat onbegrip op deze maatregel. Voor ons is veiligheid prioriteit 1. En daarom hebben wij beslist van kijk, ja, we gaan deze maatregel, deze Gentsfeest, niet meer invoeren. En na de Gentsfeesten gaan we alles rustig evalueren en bekijken wat we volgend jaar kunnen doen.
3: De Gentse feesten duren nog tot en met volgende week zondag. In Zaragoza in het noorden van Spanje is de grote bosbrand daar nog altijd niet onder controle. Dat melden de lokale autoriteiten. De brand brak woensdag uit. In totaal is al meer dan 15.400 hectare natuur afgebrand. 6 dorpen werden ook al geëvacueerd en er kunnen nog evacuaties volgen. Vanavond klaart het op. Vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week dan weer wisselend bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
5: De vrolijke radio.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 9 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: In het Midden-Oosten zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen bij Iraanse aanvallen. Het gebeurde volgens het Amerikaanse leger tijdens een missie in Jordanië. Een derde soldaat is nog vermist. Bij de aanvallen raakten ook 4 soldaten gewond. Intussen zegt de leider van de Iraanse revolutionaire garde dat de vrede in het Midden-Oosten nu definitief voorbij is. Ook Iran zegt dus het voorlopig akkoord met de VS op. Eerder deed ook Amerikaans president Trump dat al. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor het conflict in het Midden-Oosten. De gevangenisvakbonden verzetten zich tegen de invoering van de minimale dienstverlening tijdens een korte staking in de gevangenis. Destijds is de ministerraad afgelopen nacht goedgekeurd. Maar de vakbonden noemen die beslissing onbegrijpelijk. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
4: Men heeft vandaag beslist om personeel vanaf het eerste moment op te vorderen via de gouverneur, desnoods met de politie aan de deur. Dat betekent dat mensen die in onmogelijke omstandigheden werken, verplicht om te blijven komen werken wanneer ze het werk wensen neer te leggen. Ik dacht dat de periode van dans dat die voorbij was, maar blijkbaar voor deze regering moet dat allemaal kunnen.
3: De vakbonden waarschuwen ook voor een gebrek aan veiligheid en voor oververmoeidheid bij het personeel. En in Duitsland is een veiligheidsagent van de Duitse spoorwegmaatschappij uit een rijdende trein gevallen. Het gebeurde na een geval van agressie, dat meldt de politie. De agent wou het ticket van een passagier controleren, waarna die hem hard duwde tegen de deur. Die deur ging daarna uit de scharnieren. Het slachtoffer is in levensgevaar, de passagier is opgepakt. Vanavond klaart het op. Vannacht wisselend bewolkt bij minimaal tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 10 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: In het Midden-Oosten zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen bij Iraanse aanvallen. Het gebeurde volgens het Amerikaanse leger tijdens een missie in Jordanië. Een derde soldaat is nog vermist. Bij de aanvallen raakten ook 4 soldaten gewond. Intussen zegt de leider van de Iraanse revolutionaire garde dat de vrede in het Midden-Oosten nu definitief voorbij is. Ook Iran zegt dus het voorlopig akkoord met de VS op. Eerder deed ook Amerikaans president Trump dat al. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor het conflict in het Midden-Oosten. Vicepremier Frank van den Broeke erkent dat de dreigementen van Ryanair hebben geleid tot een verlaging van de vliegtax. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Eerder dit jaar dreigde Ryanair mee om 1,1 miljoen zitjes minder aan te bieden door die tax. Die komt er nu toch, maar gaat vanaf volgend jaar van 5 naar 7 euro. En dus niet naar 10 zoals eerst voorzien was. Je hoort van den Broeke.
4: Er waren inderdaad een aantal collega's in de regering die zich heel grote zorgen maakten over de reactie van Ryanair. Er waren een aantal collega's in de regering die zeiden, we moeten even opletten. En dus, wij hebben daar met anderen dan mee ingestemd om te zeggen, we gaan een beetje voorzichtig zijn voor dat soort vluchten tussen 500 kilometer en 3500 kilometer.
3: De gevangenisvakbonden verzetten zich tegen de invoering van de minimale dienstverlening tijdens een korte staking in de gevangenis. Dat is tijdens de ministerraad afgelopen nacht goedgekeurd, maar de vakbonden noemen die beslissing onbegrijpelijk. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
5: Men heeft vandaag beslist om personeel vanaf het eerste moment op te vorderen via de gouverneur, desnoods met de politie aan de deur. Dat betekent dat mensen die in onmogelijke omstandigheden werken, verplicht om te blijven komen werken wanneer ze het werk wensen neer te leggen. Ik dacht dat de periode van dans dat die voorbij was, maar blijkbaar voor deze regering moet dat allemaal kunnen.
3: De vakbonden waarschuwen ook voor een gebrek aan veiligheid en voor oververmoeidheid bij het personeel. Op de Gentse feesten wordt de Vlasmarkt dan toch niet afgesloten. Dat hebben de politie en het stadsbestuur samen beslist. Op die Vlasmarkt kunnen feestvierders tot laat in de nacht doorvieren. Als er meer dan 4000 mensen op het plein waren, werd het afgesloten. Maar daar komt de politie nu toch op terug. Matto Langeraard.
6: Zagen ook de mensen aan de in- en uitgangen een beetje met ongeduld en wat onbegrip op deze maatregel. Voor ons is veiligheid prioriteit 1. En daarom hebben wij beslist van kijk, we gaan deze maatregel, deze Gentsfeest, niet meer invoeren. En na de Gentsfeesten gaan we alles rustig evalueren en bekijken wat we volgend jaar kunnen doen.
3: De Gentse feesten duren nog tot en met volgende week zondag. Vanavond klaart het op, vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week opnieuw wisselend bewolkt, lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio,
0: de vrolijke radio.

0: radio.be.
1: Het is 11 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: In Ruiseleden in West-Vlaanderen is één persoon gewond geraakt bij een zware woningbrand. Verschillende anderen werden geëvacueerd. In totaal zijn zeker 3 woningen onbewoonbaar verklaard. Mogelijk brak er brand uit in 1 woning, waarna die oversloeg op aanpalende huizen. De oorzaak wordt nog onderzocht. Vicepremier Frank van den Broeke erkent dat de dreigementen van Ryanair hebben geleid tot een verlaging van de vliegtaks. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Eerder dit jaar dreigde Ryanair ermee om 1,1 miljoen zitjes minder aan te bieden door die tax. Die komt er nu toch, maar gaat vanaf volgend jaar van 5 naar 7 euro en dus niet naar 10 zoals eerst voorzien was. Je hoort van den Broeke.
4: Er waren inderdaad een aantal collega's in de regering die zich heel grote zorgen maakten over de reactie van Ryanair. Er waren een aantal collega's in de regering die zeiden, we moeten even opletten. En dus, wij hebben daar met anderen dan mee ingestemd om te zeggen, we gaan een beetje voorzichtig zijn voor dat soort vluchten tussen 500 kilometer en 3500 kilometer.
3: Een chaos na het einde van de kwalificaties van de grote prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps. Honderden fans konden niet naar huis omdat een boze boer de parking blokkeerde. In totaal moesten sommigen zelfs tot 3 uur wachten. Morgen wordt de grote prijs van België verreden. In totaal worden er dit weekend zo'n 400.000 bezoekers verwacht. Vanavond klaart het op, vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt, lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
5: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 12 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Op het WK voetbal staat Engeland verrassend 0-4 voor in de kleine finale tegen Frankrijk bij de rust. Engeland kwam al na 2 minuten op voorsprong en breidde die voorsprong in de eerste helft verder uit. Frankrijk verdedigde enorm slecht en voetbalde ongestructureerd. Engeland is zo op weg om zich het derde beste land ter wereld te noemen. Morgen wordt dan de finale tussen Spanje en Argentinië gespeeld.

0: gespeeld. Op de eerste avond van de Gentse feesten gisteren is een zware vechtpartij ontstaan op de Korenmarkt. Tientallen jongeren gingen met elkaar op de vuist, des te zien op beelden op sociale media. Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt en hoeveel mensen er gewond zijn geraakt. Vorig jaar was er ook al een vechtpartij op de Korenmarkt. Toen werd een Nederlandse man bewusteloos geslagen. De burgemeester van New York, Zohran Mamdani, overweegt om Israëlisch premier Netanyahu te arresteren tijdens de VN-top in september. Dat heeft hij gezegd in een interview met de New York Times. Mamdani voegt eraan toe dat hij daarover ook in overleg is met de autoriteiten. Tegen premier Netanyahu loopt een internationaal aanhoudingsbevel vanwege oorlogsmisdaden in de Gazastrook. En chaos na het einde van de kwalificaties van de grote prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps. Honderden fans konden niet naar huis omdat een boze boer de parking blokkeerde. In totaal moesten sommigen zelfs 3 uur wachten. Morgen wordt de grote prijs van België verreden. In totaal worden dit weekend zo'n 400.000 bezoekers verwacht. Vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt opnieuw. Lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be. Fiesta Radio.
2: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 1 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.